Kur soina kur rupa kur panha Kur kaya kur kapar kur papa Kur miya kur bibi khap hoi khar Kur kurin ulag ka Visraya karta Kisnaar kiche dosti